troost, ook al was je soms boos, maar dat worden zegt men, alle vrouwen. En zoveel trager was ik, nog bij vlagen verstrikt, in het net van een eeuwig verlangen. En dan brak ik me vrij, en jouw hart brak erbij, ook al kuste ik het zout.